Nog een stuk. Ja, we hebben nog enerzijds knippen. Ja, ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké. Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

pardon. Est-ce que le behoefte van de muziek is na? Bos en de elftele hadden we internationaal is kunnen worden in een euro zullen. Huist kleine, wat in een groep wat kleine, baller man, huist kleine, is een wat in een euro. Nu, Mussolini fascine, en wat ik tegen die Hannes kleine, of die of dan in die scene, wat die duist, duist, maar het is, jo, hij vloed, maar op een listenlöf en gehuist met een ballerman internationale wischen, also in Englisch was met een mazzel in lof, wil ik een trappe aan Janske apparatschik. Lüsen von Alemannia und halle mit der kleine Pudel Nestan. Wo ist die? Alle, und Ballermann, ex-Gurin. Ciao.